krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode. 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
3: En nu?
5: Nu gaan we rellen.
3: Nee, joh. Echt?
5: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
9: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n 125 euro voor een jaar kost en ongeveer 10 euro voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hinnie jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesbal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

0: Prins Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Kijk in zijn stijlwijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
1: En hier wordt elke Kries blij.
2: Dus Kries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
3: Maar ook zijn zij...

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mij de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

sleep on a dynamo bar. Rieke maken, bekker mijn glas, voor mijn bier.

kreupel. Ik ben vol. Mo! Je

0: krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om Ian Oeren. Radio Spannenburg.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitke maak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke maak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: WeSalesBall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: see.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Siep Stoorzender. Else Vreetejoen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen. Ja.

heerlijk. Muziek van de Golden Earring, The Long Blonde Animal. Ja, bedankt. De Golden Earring, Long Blonde Animal en daarvoor Van Halen en Panama. Het is nog een minuut een nieuw seizoen op deze 10e juli van het jaar 2020. Ik wens je een hele goeie. Dit is Radio Spannenburg, nou maar je Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen seizoen en achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen met goeie muziek en het laatste nieuws uit dien regio en de goeie programma onderwerpen natuurlijk. Wat hebben wij alle keer op programma staan tot de klok van 8 uur op deze mooie Vreetjoen. Samen hier nemen kut het waarbericht te zien. Misschien wat het waardot voor dit komende weekend. Het weekend stiert weer verder door natuurlijk. Makkelijk om even te weten wat het waardot voor dit weekend. Rond jouw zon naar je muziek uit de categorie No Music Friday. Een topdrijf van één artiest hebben we gelezen in drie nummers. Achter jou komen van één artiest en welke artiest dat is. Dat deed jij rond de kwartier van zon. En nooit een nice van zon noemen. Geen maar ik werd waarom in de tiert naar een top 40 lijst uit het verlinen. Deze week de lijst van Wieke, Zonen 20, Njontjen, 86. En dan draaien zoals altijd weer de nummers. Zie je tot en met één uur die lijst. Deze week dus van Wieke, Zonen 20, Njontjen, 86. En tussentijds natuurlijk de goeie muziek die je van u zwendt binnen hier bij RTV Spannenburg. Zoals deze van Pat Benatar. En dit is Love is a Battlefield. Ik wens je een hele goeie en ik een heel goed weekend.

Amerikaanse sing- en songwriter. Somber, maar je ziet een dikke hit. De Homeworker, hij is momenteel nog maar 21 jaar oud en hij heeft een hele dikke hit. Maar deze plaat hier krijgt jij dan de Homeworker, Somber. En hij is dus nog maar 21 jaar oud en komt uit New York City. Jazeker. Wij gaan terug met de waarberichten. De V-coin stiet weer verder door. En dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waard wordt voor dit komende V-coin. Joe, tevreden dat we een prima dag. Ja, de hele dag skiende de zinnen volop. En wie het ik weer lekker warm en gratis 24 bij u's in de regio van de Young Quality Tower richting een gratis zonnetje. Een prima temperatuur om nog even lekker buiten te zitten natuurlijk. De wind komt daar maar uit het wat is en is een windkracht te rijden. Morgen hebben we een monsneun, vergeleken met Joe het ietsjes warmer. Morgen een gratis 27. De zinnen komt er weer volop terug in en dan wordt het ik weer lekker warm. De UV-straling is heeg, dus Insmar is natuurlijk aan te raden. De jongens Quality Tower richting een gratis zegtje en de wind komt uit Monik uit het wat is en is een windkracht waar. En morgen dus Oedai een gratis 27 en lekker warm. Ik dus nog eens wordt het lekker warm. Ik een gratis 24. De wind komt uit het wat is en is een windkracht rijden. En Oedai dus ik een gratis 24. Maar dus dan is er nog ietsjes van bewolking. Al gauw komt de zinnen er terug in en wordt het snel dus ik lekker warm weer. Dan de manjes, nog een stikje warmer. Ik kan weer een gratis 26. Ik de hele dag droeg. De wind die helpt wel eventjes wat aan. En daarna ken het ik een stikje kouder ongeveer. Dat vergelijkend mooi. Dus nou is mijn manje ik nog steeds 26 graden. Zat het nou stier dus. Dan de tiertjes, ja, dan wordt het nog een stukje warmer. Dan gaan wij weer richting een hittegolf, richting de 28 graden. Geven wij de tiertjes. De zinne is er volop aanwezig, de hele dag. En dan wordt het ik hartstikke warm. Een gratis 28, dus tiertje. Dan zullen we even naar de vooruitzichten. Dit weekend dus, gemiddeld een gratis 24, nog prima temperaturen. Ja, het kan wel aardig warm zijn. Dus hou de rekening natuurlijk mooi genoeg drinken. En nooit het weekend van nou tiertje. Ja, dan gaan wij richting de 30 graden. En dan wordt het wel heel erg extreem warm. En dan is natuurlijk Insmar en genoeg drinken sowieso een must. Het uitgebreide waarbericht ken je er bij Jan Loken van Ommen, de waarmond van Radio Spannenburg. Die belt even in bij de gezellige Snundermond tussen Jochen en Elven of bij de Spannenburg een nice weekend. Dat is tussen Elven en Ian. En bij de man van Afslag Maandag. Ja, het kennen alle keer. Afslag Maandag is Eltse Snuitjoen tussen 8 en 10 joens. Samen met Ian van nieuwe muziek uit de categorie No Music Friday is muziek van Within Temptation. En jawel, dit is Verster. Dit is een typische plaat van eeuwen gehuddegistrieden in de auto. Nou ja, ik zou zeggen, tinken we om, want de boetes die binnen duwen. Dit is Within Temptation. En Verster op je favoriete radiostation, RTV Spannenburg. Goeie joen. Hey.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

de zielen. Elsen bij op mij. Hoe daar op het schip en jongens, dat weer vrij. Is goed, Cecilia.

Ja, nog een P-weekend, dan is Westa 4 Scootsje Zielen. De Bounty Hunters en Johannes Riepma, mooi Scootsje Zielen. En daarvoor Fleetwood Mac en Everywhere. Het is Jelmersalm, dat betekent de Tiertver Nije muziek hier bij RTV Spallenburg op de Vreetioen. De plaat is helaas al 12 dagen oud. Ja, hij is 12 dagen lien is er uitgebracht. Ik heb door Nije muziek van U2. Jawel, het is de Ierse rockband bestaande uit De Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. De bezetting is vanaf het begin al onwijzig blauw. Wat er uitzonderlijk is natuurlijk, is in de rockgeschiedenis. Ze komen uit Dublin, Ierland en ze hebben ze juster een nieuwe plaat lanceerd. En dat heet The Street of Dreams, nieuwe muziek van U2 hier bij RTV Spannenburg. Dit is The Street of Dreams van U2, nieuwe muziek.

Nieuwe muziek van U2. Dit wie hun nieuwe plaat. The Street of Dreams. 2 dagen alleen is die uitgekomen. Dat klinkt wel hartstikke goed. 7 uit dat deze plaat ik de hitlijsten held. We houden erin de gaten. U2 en The Street of Dreams. Nieuwe muziek op de Vreetioen. Nieuwe wieken rond Iawasan. Zou wij een indie lijstje dat er leuke nieuwe muziek is uitgekomen. En dan een nieuwe wieken Vreet op de Vreetioen. Met nieuwe muziek rond Iawasan. Zometeen gaan wij terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. We zullen eens even zien wat er alle getimbeleen valt in onze regio. Sjoch natuurlijk Elsie weekend erop voor leuke evenementen in onze regio. Samen met die pakken wij een peer uit die grote lijst. Eerst muziek van Propaganda. Dit is Duel.

heerlijke muziek van Propaganda. Dit wie Duel Eye to Eye hier bij RTV Spannenburg. Wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. En ja, wat is er allemaal te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse Utgins agenda. Vardy Kleer, mail die Utgins tips. Nooi info aanstaatje radiospannenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kennen op radio, televisie, de app en op onze website. Wij gaan als eerst eventjes naar de ringriederij in Langwaard. Dat is van juni 10 juli. Witte werden een traditionele ringrederij houden. Ver aangespannen paarden vindt dan plak. De wedstrijd begint om 7:08 en duurt tot verwachting tot een uur als 7:10. De deelnemers rieden mooi authentieke koetsen. Proberen tijdens het rieden ringen te steken mooi een houten pistooltje. De ringriederij is een van de oudste vormen van paardensport en is al jarenlang een vast onderdeel van de evenementenkalender van Langwaard. Dan gaan we naar de oorkant van de gemeente, dan gaan we naar Langwaar. Daar wordt een trekkertrek houden. Onder middenwaai 104 banden wordt op vrijdag 10 juli en sneun 11 juli de jaarlijkse trekkertrek houden. Vrijdag beginnen de wedstrijden al vanaf zo'n uur met de regioklasse en de oldstock 1850. Rond Njochel Oeren volgde de feesttune met muziek van onder meer Overdrive en DJ Bean. Op sneun wordt er tussen Njochel Oeren, Muins en Suis Oeren de wedstrijden voorgezet. De deelnemers proberen met hun trekker de Sleefwijn Oeren een baan van 100 meter safier mogelijk te loeken. Er wordt rieden met 12 verschillende wedstrijdbanen. De Stille Wiedi met de Twaanheleton en dat de Njocheltjon de baan de Hobby Power, dat de Fjouwereneel en dat de Santon. Dat is dus onder middenwaai 104 banden geer de trekker. Dat is van en morgen de hele dag. Dan gaan we nog eventjes naar Bantege als laatst. De Tropical Night in Ademadem. Op de brink in Ademadem vormt 11 juli het decor van de Tropical Night. Het evenement duurt van Jelwaarten tot Jelvertolen van jongens. De partyband Sunshine verzorgt muziek tijdens de joen. De organisatie vraagt muziekers als zij dat willen in tropische kleding naar het evenement te komen. De Tropical Night maakt deel uit van de simmerprogramma of van deze periode in Ademadem wordt georganiseerd. Zou wie er van de week nog alle leuke dingen te beleven in Ademadem. Ja, dan ben ik naar alle oren leuke dingen te doen in onze regio. Sjog op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Zo ziet er ik nog een leuke filmkop. Wat doet er on naar het werk? Mooi warm waar. Wat trekt er on naar het werk als de temperaturen flink oprennen? Een kwarte broek, een crop top of juist wat meer bedekt? Uw kleding? 10 ze 30 of rinnen de meningen uit in. Er ziet een leuk filmkop op onze website rtvspannenburg.nl. Sjog erop voor het let's nice uit die regio. Sametien, de topdrijf van Ian Artiest. Treinemers achter elke rol van Ian Artiest. En welke artiest dat is? Dat jij, Sametien. Nou, muziek van de Frank Boeien Groep. En dit is Jawel, Linda.

De Frank Boeiengroep en Linda op RTV Spannenburg. Het is weer kwartiervenzonwist. En dat betekent dat hij het verder top 3 van één artiest. Elke week rond kwartiervenzon. 3 nummers achter elkaar van één artiest. Deze week gaan wij naar de Zweedse popgroep Abata. Die in een jongetje 22 in Stockholm is gevormd. Door Agnita Valskog, Björn Erfenis, Benny Andersson en Annie Frit. ABBA is een van de succesvolste bands ter wereld. Maar meer dan 1200 miljoen verkochte albums. Actief dus sinds 1922 en komende uit de Stockholm in Zweden. En ja, natuurlijk aldermachtigstvolle hits. Hij zijn wij onder natuurlijk deze op plakje nummer 3. Ja, heerlijke plaat van ABBA. Dit is een nummer 3 in de top 3 van één artiest. ABBA, nou, mooi. De Eagle. In de top 3 van één artiest. Nummer 3.

De Zweedse formatie ABBA en SOS wie dit op plakje nummer 2 in de top 3 van één artiest. Deze week ABBA, 3 nummers achter elkaar van hun. En dit wie dus nummer 2, SOS. Het is bijna zo'n uur. Om zo'n uur kijken we heel heen uit Hilversum voor het laatste nieuws in binnen- en buitenland. En daarna binnen bij de weg van deze studio hier uit Balkwaai. Mooi goeie muziek op de Vreetjoen Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek, leuke programma onderwerpen en het laatste nieuws uit die regio. Het is momenteel 4 minuten voor zon en na de klok van zon horen gaan wij waarom in de tijd naar een top 40 lijst uit het Verlinen. Dit week de lijst van Wieke Zonen 20, Njuntje 86. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Nooit zon horen dus van Wieke Zonen 20, Njuntje 86. Hou de radio op Spannenburg voor het laatste nieuws uit die regio en de goeie muziek uiteraard. We hebben nog 1 nummer te gaan van ABBA in de top 3 van 1 artiest. En jawel, dit is nummer 1. Does Your Mother Know? ABBA in de top 3 van 1 artiest. En ja, de mooi doen ze weer natuurlijk. En tot daar is nooit nice van Zalnoeren. Hoor de radio op Spannenburg, RTV Spannenburg. En dit is ABBA. Does Your Mother Know?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Simmerse klanken, Trojo speakers, dit wie de Underdog Project en de Sun Club, de Summer Jam. 12.000 en Traaien en de voor Herman Brood en His Wild Romance en de Saturday Night. Het is nog een minuut een Noezon op deze 10e juli van het jaar 2026. Jullie zijn naar RTV Spannenburg, het hert van de Friese Maren. Nou mooi, Siepstoorzender Else Freetioen tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Maar in het 12 uur Else Wieken, de Top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week gaan wij vrom in het jaar naar Wieken 27, Njontje 86. Jazeker, zoals altijd draaien we aan, dus de nummers 10 tot en met 1 uur deze lijst van Njontje 86. Ik heb de lijstje van u staan, dus zitten we heel veel goeie muziek in. En zometeen trappen wij hem dus al op plakje nummer 10. Dus steen ik nog 30 oren nummers in, daar geven wij een hut toch in. Het alle bekende nummers wat er nog meer in deze lijst zit van Wieke Salentwoiter, Njontje 86. Savine Vibe nummer 12, Peter Gabriel en de Sledgehammer. Tretjen Wiever, Madonna en Papa Don't Breach. De Bananarama en Venus Zegtjen. Shele E en de Holy Rock nummer Zegtjen. Chris Norman en Midnight Lady nummer 20. Prince en The Revolution Stitrekin nummer 22. En Mountains. Queen en Friends Will Be Friends 24. George Michael, A Different Corner 28. Madonna stiet een anker in de lijst op 31. En Live to Tell. The Real Thing, My You, To Made Our Everything, 34. Het Goede Doel en Alles Geprobeerd, 39. Wiever, Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En 40 in de lijst, Wiever, The Cure en Boys Don't Cry. Dat alles in deze lijst van de Wieke, 20, Njontje 86. Wij trappen maar op plakje nummer 10. Mooie muziek van Samantha Fox op nummer 10 en Touch Me, I Want Your Body. Nummer 10 in deze lijst, Wieke, 20, Njontje 86. Samantha Fox.

Nummer Jochen in de lijst. Dit weer muziek van David Bowie. En Underground op nummer Jochen uit de lijst. Dit of je de lijst uit het verre linnen. De heeste noting voor dit nummer. Wie plak je? Nummer 6. En ik 8 weken in dit of je de lijst van Jungen. 86. David Bowie en Underground. David Robert Jones, beter bekend onder zijn artiestennaam David Bowie. Het wie een Britse zanger en singer, songwriter, muziekproducent en acteur. Hij werd beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten van de jaren 60 tot heden. En hij had heel volle verschillende hits. Het er gewoon vooral in de jaren 60 en 80 dus. Heel volle verschillende hits. En hij stond in deze top 40 lijst van Wieke, 27, Newton, 86 op plakje nummer 9, Underground, David Bowie. Wij gaan verder op plakje nummer 8, mooie muziek van Sandra Kim. Jazeker, Sandra Kim, het is een artiestenaam voor Sandra Calderon. Het is een Belgische zangeres. Ze is vooral bekend worden als jongste winnares ooit van het Eurovisie Songfestival. Mooi het feske Jamie Lavie. Ze wie toen nog maar tretjen hier had. Wij mooi ze in België in 1986 de eerste. En toen nog ik de enige overwinning van het Eurovisie Songfestival bezorgde voor België. Ze stiert in deze lijst van Wieke 120 1986. Maar ja, je kent het wel raden, maar haar feske die zich op het Eurovisie Songfestival het jongt in 1986. Dit is Sandra Kim en Jamie Lavie. Op plakje nummer 18, deze lijst van Wieke 120 1986. Sandra Kim op plakje nummer 8.

0: bij de boot op het Sjoekemaak.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: 1986.
3: Nummer 6.

Nummer Soy Seen the Lights Weaver, Sam Cooke en What a Wonderful World. De eerste notering voor dit nummer, wie plak je nummer 1 en ik tolle Vieken in de top 40 lijst uit het verliezen van Vieke, Sonnen 20, Nugent, Soy 80, Sam Cooke en What a Wonderful World. En daarvoor Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off op nummer 1 in deze lijst van Vieke, Sonnen 20, Nugent, Soy 80. Wij keren terug naar onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Dat zijn alle leuke dingen wat het wan is in onze regio. Stuur jouw infotips terug naar de redactie. Info-apenstaatje radiospannenburg.nl. In het eerste uur van dit programma hebben wij al een periode deze Rutte-lijst houden. We pakken er nog een periode in naar de marathon in Sint-Niek bij de Manege. De oorsprong in Sint-Niek wordt nu 11 juli de 34e editie van de marathon voor ruiters en menners. Wordt er georganiseerd. Rond 1 uur starten de ruiters weer mooi de menners volgen. Vooraf kennen deelnemers vreed zien jullie van nou Fjouweroeren het parcours verkennen. De wedstrijd maakt deel uit van de zomercompetitie en wordt verreden volgens de regels van het KNHS. Volgens deze editie binnen er 8 hindernissen uitzetten. Dan gaan we naar de andere kant van de gemeente bij Nieuwe Bakhuizen. Daar wordt een tuinfest houden. Bij MFC De Geerte in Bakhuizen wordt 9 11 juli het tuinfest 2026 houden. Het programma begint om 4 uur middags. Het programma bestaat uit optredens onder meer van Tucker FM, Alde Fok, Klaas Henstra, Power Aids en Asbest. De organisatie verwacht een joenmaai verschillende muziekstijlen, variërend van feestmuziek tot rock. Kaarten kost je €20 in de varverkeep en €22,50 aan de kassa. Band tot tolle 4 hebben gratis toegang. Gratis? Nou, dat hebben we trouwens natuurlijk. Gratis. Meer is de lijst op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Alge leuke dingen wat het dan is in onze regio. Zelfs die trek nog een leuk nijfilmpje op onze website rtvspannenburg.nl. Oor Amber van Gosselinga. Ik wil altijd al een roze trekker. Amber giet deze week verder winst bij de trekkertrek in Bantegeer. Komend weekend stiet Bantegeer weer in het teken van de trekkertrek. Volle deelnemers. Ik ben is Amber van Gosselinga daar te vinden. Maar haar opvallende roze trekker, de Leland trekker, probeert ze de Traienhilton, de hobbysportklasse, zo goed mogelijk afstand neer deel te zetten. De liefde voor de trekkertrek zit er al jongs en vol in, zei ze. Er is maar één droom, het is altijd dan een eigen roze trekker. En die had ze nodig. Er ziet een leuk filmpje op onze website rtvspannenburg.nl. Zorg erop voor Nijs uit de Friese Marren. Wij geven verder mooi de top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke, Sonnen 20, Nugent, Soy 80. Wij zijn daar komen op plakje nummer 5. Mooie muziek van Cock Robin. En Thought You Were On My Side op nummer 5 in deze lijst van Wieke, Sonnen 20, Nugent, Soy 80. Dit is muziek van Cock Robin en Thought You Were On My Side, nummer 4.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

nummer fjouwer in de lijst, wie verwem. En The Edge of Heaven, nummer fjouwer in deze lijst. De eerste notering voor dit nummer, wie plak je een nummer in je? En ik treed je een weekend in de lijst van Wieke, Zonen 20, Njontjen 86. Wham en The Edge of Heaven. Wham met wie een Brits popduo opricht in 1981. Troddefren, George Michael en Andrew Ridgely. Vooral, ze zijn actief sinds 1981 tot en met 1986. En dit wie een van hun grootste hits. The Edge of Heaven van Wham op nummer 4 in deze lijst van 1986. Wij geven je erop een plakje nummer 3. Mooie muziek van Level 42. Het is een Britse jazz-funk groep rond Mark King en Mike Lineup. Hun grootste hits zien ze in de jaren 80. Mooi onder meer de nummers zoals Love Games, Lessons in Love, It's Over to Be With You Again en Running in the Family. Ze staan in deze lijst van Wieke, Zonen 20, Njontjen 86 op plakje nummer 3. En deze notering is plakje nummer 2. Ik heb het over Level 42 natuurlijk in deze lijst van Njontjen 86. En dit is hem, Lessons in Love, op plakje nummer 3 in deze lijst. Deze doting voor dit nummer. Wie plak je nummer 2? En ik fiefje Wieken in de top 40 lijst. U doet verlienen van Wieke Zonen 20. Nieuwtje 86. Dit is plakje nummer 3. Lessons in Love van Level 42.

Aqua in de lijst. Wie verpet en Michael McDonald en On My Own. Dat wie tevens ik zien heeft een notering plakje nummer 2. En ik tolef wieken in de lijst van Juntje 86. Pet en Michael McDonald on my own. Weinig hier nummer te gaan uit deze lijst van wieken 120 Juntje 86. De laatste plaats uit deze lijst. Dat wie ver Janet Jackson. En What Have You Done For Me Lately. Nummer 1 in deze lijst van wieken 120 Juntje 86.

Nummer 1 uur, Distalized Weaver, Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Dit wie hem dan, Siepstoor Sender op Dizzet, 10 juli van het jaar 2026. Allege bedankt voor het luisteren naar je week. Ben ik de weg tussen Soizen en 8 om het weekend extra goed te beginnen. Mooi het goede muziek, het laatste nieuws uit de regio en de leuke programma-onderwerpen. Na je week de top 40 lijst uit het verlenen van week 28, nieuwtje 84. Dus die twee heel volle goede muziek in. Dus zeker na je week weer uitstemmen tussen Soizen en 8 RTV Spannenburg. Mooi Siepstoor Sender. Nou ja, achterhoek kan je luisteren naar even wat als de man. Die zitten we kleven hier uit de studio in Balk. Ik wens je nog een noffelijke nieuwvierder en een goed weekend. Harde radio op Spannenburg voor het laatste nieuws uit de regio. En natuurlijk de goede muziek. En na je week ben ik er dus weer tussen Soizen en 8 mooi Siepstoor Sender. En dan de lijst van week 28, nieuwtje 84. We beginnen uit. Mooi de laatste plaats, Maywood en Getaway. Ja, vorige week wie er alleen overregen, toch Bert en vanuit de Zwartsluis. Nou, hij is een weekeletter, Bert, maar iedereen speciaal voor die. Een goed weekend en tot de volgende ronde. Dag hoor, goed weekend, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Een hele goede avond. Welkom bij aflevering 312 van Even Wat Oors. Waarin we zijn begonnen met Vrouwtje. Haar nieuwe hit, jaar na jaar. Ja, nou, volgens mij gaat het op het moment wel lekker door met haar. Want het was even een tijdje rustig geweest. Maar ze is weer helemaal begonnen. Ja, wij hier trouwens ook op de vrijdagavond. 4 uur lang bij RTV Spannenburg. En 2 uur bij RTV NOF. En ja, wat hebben we nou zoal in de show? Nou, hier in het zuiden van Friesland, daar hebben we straks in het derde, vierde uur film met Janna en metal met Seert van Popta. En ja, daarin praten we ook nog eventjes met Sian Sterkenburg. Een bekende naam in de noordelijke muziekscene. Onder andere voor zijn functie als boeker bij Core Bookings. En daar moesten we natuurlijk het fijn even van weten. Dus daar gaan we even naar horen. Ja, en hier bij RTV NOF en RTV Spannenburg de eerste 2 uur. Straks Juri gaan we even mee bellen. Hij heeft album van de maand. En we zijn al in de tweede vrijdag. Dus vorige week hebben we hem al een keer gedraaid. En nu gaan we ook werkelijk even met hem praten. En ook Boukjes Beleven komt nog even langs. We zitten bijna op de 40, nog eentje. Dus deze week doen we nummertje 39. En ja, aangeschoven voor dit uur hebben we Pieter Boonstra. Hij is oorspronkelijk uit Lemmer en is nu woonachtig in Groningen. Wat dat betreft is het een local en hoort hij er helemaal bij. We hebben hem ook al eerder bij de poot gehad. En hij heeft nu allemaal nieuw materiaal uitgebracht. En dat gaat hier ook live ten tonele. In de lucht slingeren. Dus daar zien we naar uit. Laten we eerst even de muziekje doen. Het regent zonnestralen van Akda en de Munnik.

0: Ja, met Endless Prison, daar waren we begin vorig jaar mee geconfronteerd. Bekendgemaakt met Pieter Boonstra. En toentertijd ook veel gedraaid. Mede ook omdat we Helden van Hier georganiseerd hebben in Sint-Nicolaasga. Nou ja, Lemmer, Sint-Nicolaasga, dat zijn bijna buurtdorpen van elkaar. En inmiddels ook aangeschoven, Pieter, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Leuk dat ik er ben.
0: Ja, wij kennen elkaar nu 1,5 jaar en... mooie ontwikkeling heb je doorgemaakt. Prachtig, man.
1: Ja, dankjewel. Het is echt een leuk proces geweest. Ook.
0: Ja, we hebben meegemaakt wat ik net zei in Sint-Nicolaasga, Helden van Hier. Dat was de kleine prijs. Ja, dat was in dezelfde tijd ongeveer dat dat gebeurde allemaal. Maar dat was een hele mooie ervaring. Veel jeugdige muzikanten die het beste van zichzelf lieten zien. En ja, jij was daar een onderdeel van. Dat niet alleen, maar je hebt ook in Live Support Groningen heb je mee mogen doen in een soort van begeleidingstraject. Dat soort trajecten, leer je daar veel of heb je heel vaak het gevoel van, wist ik ook wel?
1: Live Support was het eerste traject wat ik deed, daar leerde ik echt heel erg veel. Toen was ik ook nog 18, dat is dus bijna drie, vier jaar geleden.
0: Ja.
1: En nu ik ook wat meer trajecten heb gedaan, merk ik wel dat soms is het herhalend, maar ook die herhaling is heel fijn, want als artiest groei je altijd en dan is het altijd fijn om weer dezelfde punten te blijven focussen.
0: Ja.
1: En het is vooral ook heel fijn om te kunnen sparren met mensen en met andere artiesten erover te kunnen hebben, want daar leer je eigenlijk het meeste van.
0: Ja, want dat gebeurt meestal in groepsverband. Dan heb je 3, 4, 5, 6 acts die bij elkaar zitten. En niet dat jullie allemaal hetzelfde proces doorgaan, maar aan de andere kant, als iemand een vraag stelt bij iemand die jullie begeleidt, dan denk je van, oh ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik me ook af.
1: Ja, precies. En bepaalde mensen hun antwoord, die kan je weer meer leren. En zo zit iedereen een beetje aan de andere kant van het proces. Maar daardoor leer je wel heel veel.
0: Ja, en dat noem je net zelf ook. Je ontwikkelt jezelf. En dezelfde vraag stellen in een andere hoedanigheid, dat heeft ook weer een ander effect. Hè? Want ja, je bent dan soms ook 1,5 jaar verder. Want je bent niet alleen bij Live Support, maar ook popsport heb je gedaan. Dat zijn ook hele leerzame momenten om ergens naartoe te leven met een groep, hè?
1: Mm-hmm, ja, zeker. En Popspot heeft me eigenlijk ook heel erg geholpen om dit EP te maken. Ik ben daardoor in contact gekomen met Moonhoes, met Sarah.
0: Mm-hmm.
1: En via haar eigenlijk bij Bootje Vader Studio gekomen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook nog heel fijn geweest.
0: Bo, ja. Ja, dat is ook een bekende naam, zeg maar, hier op de vrijdagavond. Chameleon, zo heette de EP. Gisteren heb je 9 juli, heb je de release party gedaan. Waar was dat?
1: Het was in Groningen, bij Orlando Groningen. Mm-hmm. Het is een cafeetje vlakbij het station.
0: Ja.
1: En daar hadden we eigenlijk een akoestische luistersessie en release show.
0: Ja.
1: Wat heel knus en heel leuk was. En
0: mooi dat ze jou even een podium hebben geboden om daar dit te mogen presenteren. Had je wat aanloop? Had je wat drukte?
1: Ja, er waren zo'n 20, 30 mensen. En omdat het een best wel klein knus cafeetje is, voelt hij dan nog voller. En dat maakt het eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, nou, dat zijn inderdaad de mooie locaties. Een semi-intieme sfeer om jouw muziek ten gehoor te brengen. Heb je daar dan ook verhaaltjes bij over de nummers die je maakt? Van wat de achterliggende gedachten?
1: Ja, ik probeer altijd wel een verhaal te vertellen als ik live speel.
0: De EP Chameleon, is dat een concept EP of zijn dat allemaal losse verhaaltjes?
1: Nee, het is wel een concept. Dus ik probeer wel een heel verhaal te vertellen over een chameleon of over mezelf eigenlijk. Mm-hmm. Die ik een chameleon noem.
0: Ja, want dat herinner ik me nog van de vorige keer. Dat je heel veel persoonlijke teksten of ervaringen meeneemt in je teksten. Ben je dan op een of andere manier een beetje zoekende? Of ga je in je hoofd alle kanten op? Of hoe werkt dat bij jou?
1: Ik heb wel heel vaak dat ik dan, als ik in mijn hoofd een beetje, als ik me echt vast voel, dat het dan het liedje schrijven het meeste helpt. Ik kan met vrienden praten, ik kan gaan sporten of iets. Maar als ik een liedje schrijf, dan voelt het echt alsof het loslaat. En daar komen dan eigenlijk allemaal liedjes uit.
0: Ja, het is een soort van in een dagboek dingen van je afschrijven. Maar jij doet dat in de vorm van liedjes.
1: Ik doe het in de vorm van liedjes en dan moeten mensen er ook nog naar luisteren.
0: Ja, nou en als je dan applaus krijgt, dan weet je dat ze het hebben begrepen.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Heb je gisteren wat applaus gekregen?
1: Ja, heel veel applaus. Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Je gaat zometeen ook live ga je hier spelen. Heb je daar dan ook nog bepaalde voorbereidingen voor moeten doen? Of zeg je van, nou, we doen het gewoon?
1: We doen het gewoon. Ja, ik wist eigenlijk wel welke twee liedjes ik ging spelen. En die heb ik nu zo vaak geoefend dat dat wel eruit loopt.
0: Ja, want gisteren had je dus je release show. En de EP bestaat uit 5 nummers. Je gaat vandaag 2 nummers ga je live doen. En 3 die draaien we gewoon eromheen. Om de gesprekjes die we voeren. Die nummers van jou, nou, dat zullen we zo meteen ook wel luisteren. We gaan de titeltrack gaan we draaien voordat je, en daar maak jij je ook gereed om live te doen. Chameleon, is dat ook wat eigenlijk de lading een beetje dekt?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zijn er verschillende hoedanigheden waarin jij je voordoet? Of zit het allemaal in je hoofd?
1: Nee, het gaat er eigenlijk om dat ik me heel vaak in sociale settingen heel erg aanpas. Mm-hmm. En als een chameleon die zich aanpast aan kleur. En dan eigenlijk denk, welke kleur heeft een chameleon eigenlijk als hij zich niet kan aanpassen? En wie ben ik dan eigenlijk als ik alleen ben? Omdat ik me heel vaak van mijn persoonlijkheid heb gevormd om de mensen om mij heen.
0: Ja.
1: Dat toen ik, als ik wel alleen moet zijn, dat ik denk van ja, maar wie ben ik eigenlijk? En ja. Alsof een chameleon geen kleur meer heeft.
0: En daar gaat Chameleon gaat daarover.
1: En het hele EP eigenlijk ook.
0: Ja. Dan gaan we naar luisteren.

0: Nou, dat was Sam Fender nog eventjes met Rain Me In. En dit was samen met Olivia Dean. En ja, dit is een van de nummers die Pieter heeft uitgezocht. Past ook lekker bij jouw vibe. Nou, ging hartstikke mooi, toch? Dat live spelen.
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Het is heel iets anders dan gisteravond, maar ja. wel top.
0: Ja, welke nummers heb je gespeeld?
1: Ik heb Strange en Can You Call It gespeeld. Dat zijn de laatste twee nummers op het EP.
0: Ja. Nou, dat klonk hartstikke mooi. We hebben daar even wat filmopnames van gemaakt. Dat zal binnenkort wel eens een keer online staan op een of andere manier. Dus daar kunnen de mensen dat nog even nakijken van hoe we dat hier in de studio hebben beleefd. Samen met de ventilator, want het is hier best wel warm. Het is lekker weer.
1: Het is heel warm,
0: korte broeken weer. Wat dat betreft zitten we hier hartstikke mooi bovenin in de toren van RTV Spannenburg. Pieter, we hebben het nog niet eens gehad over de kleine tour. We hebben het al over de kleine prijzen en over Helden van Hier gehad en Popspot. Maar de kleine tour, dat is iets nieuws waar jij dit seizoen aan mee mocht doen.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Mee mag doen.
1: Het is nog gaande. Ja, het is het eerste jaar dat ze dit doen. Het was de eerste kleine prijs, maar dat hebben ze eigenlijk nu omgebouwd naar de kleine tour.
0: En waarom hebben ze dat precies gedaan?
1: Ze hadden het idee dat bij de kleine prijs dat het feit dat er een wedstrijdelement in zat eigenlijk niet het doel bereikte van het project, omdat het eigenlijk een verbindend project was, maar zo'n wedstrijdelement dat zorgt altijd voor competitiviteit en nou ja, zo.
0: Zit wat in, hè?
1: Daar zit zeker wat in. Ja. En de kleine tour, dat bevalt heel goed.
0: Ja, en als ik het nou goed heb begrepen, dan zijn er 12 acts, artiesten, bands geselecteerd en iets van een 7, 8, 9 verschillende locaties waar je mag spelen. En jij hebt nu bij 3 gedaan?
1: Ik heb nu 3 gespeeld. Ik begon in Sneek in de Walruszaal en ik ben in Buitenpost geweest bij het paviljoen Mem.
0: Mm-hmm.
1: En vorige week bij de Tallship Races in Harlingen.
0: Dat zijn ook wel hele mooie dingen om op je cv te zetten. Hè? Dat je zegt, ik ben bij de Tallships geweest. Of bij paviljoen Mem inderdaad. Dat is ook een mooie naam.
1: Plek, ja.
0: En in Sneek is de Walrus ook enorm bekend. Zeker voor de mensen die graag een hapje en een drankje willen hebben.
1: Zeker.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik zit er ook regelmatig. Dus niet op de avond dat jij er was. Nee. Waar zaten jullie?
1: We zaten in de zaal achter.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Daar was het al dan alleen voor ons. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, dat is de zaal waar anders al dit afgerekend wordt. Dus daar kom je alleen maar aan het einde van de avond. Maar, maar deze keer zat het vol met mensen, of niet?
1: Ja, het zat vol en het was een leuke mix van bands en acts.
0: Ja.
1: Was het, ja.
0: Ja, nou, dat kan altijd wel goed gedaan worden door Friesland Pop. Die zijn goed bezig om de boel te stimuleren en te activeren. Prachtig dat ze mooie locaties hebben gevonden om dit te gaan doen. En dat zal zeker een gevolg krijgen volgend jaar. Je hebt jouw EP heb je gereleased, Chameleon. Maar je bent natuurlijk ook alweer verder naar het einde van het jaar en begin volgend jaar, hè?
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Je hebt 5 nummers op dit EP staan, maar had je dan zijn ze er allemaal opgekomen of heb je nog wat over?
1: Nee, ik heb nog wel wat over, ja. Er zijn nog heel wat nummers waar ik over heb getwijfeld of ze hier opkwamen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk past het perfect. Ik heb de liedjes niet geschreven voor het EP, of zeg maar met het EP in mijn hoofd, maar toen ik keek naar welke liedjes ik allemaal heb, dacht ik, hey, dit past perfect in het verhaal wat ik wil vertellen.
0: Ja.
1: En nu is er nog een lijstje van liedjes die waar ik nu mee kan aan de slag kan gaan.
0: Ja, en meer zo van afmaken en een plekje vinden, zeg maar, in een nieuw album.
1: Ja, een nieuw album, een nieuw verhaal eigenlijk, wat ik wil vertellen. Ja.
0: Maar dat zijn wel nummers die je in je live performance meeneemt al een tijdje.
1: Ja, dat zijn al liedjes die ik wel live speel. Het is vooral even uitkijken hoe dat in de studio opgenomen wordt en welke sound dat krijgt.
0: Ja, want het is. Denk je dan ook altijd, want je schrijft het de nummers zelf op je kamer met een akoestische gitaar.
1: Mm-hmm.
0: En dan vaak in de studio, dan wordt het opgefluft en opgeleukt, zeg maar. En even kijken, dus zo gaat dat.
1: Ja.
0: De nummers die je nu over hebt, zijn dat nou nog gitaarnummers? Of zeg je van nee, ik heb ook al ongeveer in het hoofd hoe dat er straks uit moet komen te zien?
1: Dat zijn vooral piano- en gitaarnummers inderdaad nog. En ik ben nu, ik heb sinds kort een Focusrite gekocht. Daarmee kan je heel gemakkelijk, dat is het instapniveau produceren is dat.
0: Ja.
1: Dus ik ga deze zomer heel veel demo's maken en eigenlijk zelf even puzzelen hoe en wat alles en wat voor geluid het krijgt. Dus dat is ook een heel leuk zomerplan eigenlijk.
0: Het is ook wel handig, zeg maar, dat je keyboard kunt doen. Hè? Want als je met je keyboard kunt doen, dan kun je vaak heel veel andere instrumenten ook onder de toets krijgen. Of in ieder geval als je met de computerachtige dingen aan het werk bent, dan heb je in ieder geval de handigheid van toetsenist.
1: Ja, zeker. Het helpt heel erg erbij, ja.
0: Heb je daar dan al wilde ideeën bij? Of zeg je van, nou, ik moet niet te veel van links naar rechts gaan. Ik moet wel een beetje in een bepaalde...
1: Er is wel een heel concreet album idee waar ik mee bij bezig ben, maar dat kan... Het kan zijn dat dat pas na het volgende project eruit komt. Maar daar ben ik al wel een tijdje mee bezig.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet zo'n computerman. Maar soms heb ik wel eens wat tekenprogramma's. Of van die radio-opneemprogramma's. En dan kan je soms wel een week elke avond mee aan het knoeien zijn, zeg maar. Mm-hmm. En dan denk je van, nou, is dit nuttig? Nee, is het leuk? Ja.
1: Dat is heel leuk, ja, zeker.
0: En dan ben je soms ook wel met dingen bezig. En denk van, nou, dan laat ik het nieuws even horen. En dan heb ik wat grappige dingetjes in elkaar gezet. Dat vind ik dan grappig. En dan kijk ik naar Niels en dan doet hij één ding. En dat gaat met het hoofdje van links naar rechts. En dan zeg je van, nee, dat doen we dus niet. Ik zeg, nou, nee. Maar dan zit je meer in het moment. Ik kan me ook voorstellen dat jij met de muziek aan het knutselen bent. Dat je soms ook wel eens even wat geks doet. En je denkt van, nou, even kijken hoe dit hoort.
1: Ja, ik ben nu... Ik maakte eerst altijd mijn demo's op mijn telefoon op GarageBand. Dat werkte niet heel goed.
0: Nee.
1: En nu ik een goede microfoon heb en een normaal opneemproject, zeg maar, ben ik heel veel met harmonie aan het stoeien. Maar ik heb nooit echt zangles gehad, dus ik heb er niet heel veel verstand van.
0: Nee.
1: Dus dat heb ik ook aan vrienden laten horen. Die zeiden ook van, ja, dat hoef je niet nog een keer te doen.
0: Nee.
1: Dat is wel leuk.
0: We hadden het net over de begeleidingstrajecten. Krijg je dan ook tips en tricks over hoe je liedjes moet schrijven? Want je doet dat eigenlijk een beetje uit gevoel. Of hoe je performt. Krijg je dan ook echt... wij gaan nu ook een beetje van de haak op het dak. Krijg je dan ook echt van... De volgende keer als je een liedje schrijft, dan moet je het misschien nu beter sowieso doen.
1: Ja, daar komt ook wel echt feedback bij. Bij die kleine tourshows zijn daar professionals of mensen uit de scene zijn er aanwezig om feedback te geven.
0: Ja.
1: En die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen expertise. Zoals Esther de Jong was er en die gaf ook echt songwriting tips bij mijn show.
0: Van, Esther is ook echt een goede.
1: Ja, ik ben ook heel erg fan van Esther de Jong. Ja.
0: Ja.
1: En dus eigenlijk was het ook echt diepgaande songwriting tips over wat voor keuzes ik muzikaal maak. En daar kan je ook heel veel uithalen.
0: Ja, zeker als je niet muzikaal geschoold bent, zeg maar, dan krijg je soms dingen te horen. Dan denk je, oké, dat klinkt logisch, maar
1: ik ben wel muzikaal geschoold, alleen niet op zang.
0: Nou, heb je nog veel leuke dingen in het vooruitzicht naast muziek opnemen, pielen met je nieuwe apparaatjes?
1: Ik ben maandag ook in Groningen op Oog Radio op de radio te horen.
0: Kijk.
1: En de albumcover van het EP die is gemaakt door Sterre van Bommel, een kunstenaresse uit Groningen, en die krijgt eind juli krijgt ze mag ik spelen bij de opening van de expositie in Pictura Groningen. Dat is heel erg leuk. 31 juli.
0: Oh, dat zijn leuke dingen in het vooruitzicht.
1: Dat is een heel leuk.
0: Je komt op plekken waar je misschien anders niet automatisch komt.
1: Het is een hele leuke wisselwerking waar zij voor mij iets heeft gemaakt en ik bij haar ga spelen.
0: Ja.
1: Dus
0: het is sowieso voor de ervaring en voor content is het ook heel erg leuk. Super, dat je op spannende plekken staat.
1: Ja.
0: Nou, Pieter, hartstikke mooi dat je hier was. We gaan nog even een nummertje van jou draaien. Ignorance is Bliss. Heb je daar nog een verhaaltje bij? Of zeg je, gooi hem er maar in?
1: Het is eigenlijk het middelste nummer van het EP. Waar ik bij de eerste twee nummers heel erg vragend ben. En dit moet eigenlijk een beetje het EP openbreken. Waarin ik besef, misschien moet ik niet altijd alles willen weten over mezelf. Mm-hmm. En daar gaat Ignorance is Bliss over.

Ja, dat was de Weeknd nog eventjes samen met Ariana Grande, Save Your Tears. Het was alweer een tijdje terug dat we hem hebben gedraaid, maar ja, het stof hoefde er niet af, want hij staat hier bovenaan het lijstje. Ja, we gaan richting het nieuws en dan straks hebben we de Boukjesbeleving nummertje 39. En we beginnen straks eerst natuurlijk met de broeierige zomerhits van Darcy. Daar hebben we vorige week hebben we nog een praatje over gehad. En we gaan even bellen met Jujuri, want ja, die heeft album van de maand. Nou, samen met heel veel lekkere muziek van onder andere Jack White en Sting proberen we dan ook een mooi tweede uur te maken. Nou, we maken het eerste uur even af met nog een stukje Bob Dylan, Like a Rolling Stone, een keus van Pieter Boonstra, die inmiddels afscheid aan het nemen is van de studio. Nou, hij mag zeker een keertje weer terugkomen, want het is goed bevallen allemaal. Nou, eerst doen we nog eventjes Tame Impala, Dracula, en dan zien we jullie zometeen naar het nieuws.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar voor jou.
1: Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie.
2: Henkie.
0: Nou, niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
3: Nee. Werelds.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Don't you slow down, joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waar we zijn begonnen met een broeierige zomerhit. En ja, dat is dit kwartaal Darcy met Shine Through the Summer. Ja, daarmee zijn we al helemaal in de zomerse stemming gekomen. En wat helpt is dat het hier in de studio ook weer lekker is qua temperaturen. Het zweet in de panty noemen ze dat. Nou, wat hebben we dit uur allemaal? Nou, we hebben straks natuurlijk Boukjes Beleving, nummertje 39. Wordt voorgedragen met bijpassende muziek. Dus dat is super nieuwsgierig hoe Boukje Rekker de dingen beleefd en verwoord heeft. Nou, we gaan zo meteen bellen met Joeri. Hij is Joeri Aitel. We gaan even met hem bellen, want er staan weer allemaal leuke dingen te gebeuren. En er zijn al leuke dingen gebeurd, want hij is album van de maand. Juli is hij geworden, dus daar zijn we al mee begonnen. Tot aan die tijd gaan we even een lekkere deun even draaien van Jack White, God and the Broken Ribs.

0: dit was Fuck Ferdinand van Brandwaar en Jujuri. En ja, we werden getipt voor Jujuri van Red Me Stamhuis. En Red Me Stamhuis, Red Me, de verschrikkelijke gewaardeerde collega van RTV Spalenburg. Ja, die heeft altijd een goede smaak. En toen ik het eerste nummer hoorde van Jujuri, toen dacht ik bij mezelf van ja, die moeten we even opbellen. En ja, die hangt inmiddels. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want Jujuri, leuke, herkenbare muziek. Dit is precies wat in het straatje van Red Me Stamhuis valt. Ja. Je kent hem, hè?
1: Zeker, ik ken hem heel goed.
0: Ja, want hij zat bij jou op school. Want ook jij bent jij zit ook op de muziekschool in Leeuwarden.
1: Klopt, Academie voor Popcultuur.
0: Ja, nou, een shout-out naar iedereen dat er zit. Want het is een prachtige hok met jeugdige artiesten en kunstenaars bij elkaar. En daar ben jij een onderdeel van. Maar niet zo lang meer, hè, want je bent bijna klaar, als het goed is.
1: Als het goed is wel, ja. Ik heb een portfolio ingeleverd voor de tweede kans. Mm-hmm. Die moet nog worden goedgekeurd. En dan heb ik nog een assessment. En als dat allemaal goed gaat, dan ben ik afgestudeerd.
0: Ja, nou, en dan kun je lekker volledig richten op de muziek misschien. Je wist het al. Vorige week ben je gebombardeerd tot album van de maand. Jouw zinvolle onzin EP, die staat de hele maand in de belangstelling. En daar moeten we natuurlijk ook hiervoor even bellen. Zinvolle onzin. Wat is dat voor EP?
1: Zinvolle onzin is een EP met 5 nummers. Het houdt het midden tussen absurde chaos en persoonlijke verhalen. Mm-hmm. Het is bedoeld om vooral ervaren te worden, niet per se om begrepen te worden.
0: Nee.
1: Dat eigenlijk in een notendop.
0: Ja.
1: Theatraal, absurde dancepop en hiphop.
0: Ja, nou ja, en dat is goed gelukt. We hebben je hele playlist Spotify hebben we eventjes doorgenomen. Je hebt toch een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Maar wat bovenal blijft is dat er veel humor en vreemde insteken zeg maar in zitten. Hoe gaat dat in je hoofd te werk?
1: Ja, geen idee. Het ontstaat gewoon.
0: Ja, misschien zegt dat ook wel genoeg. Hè? Dingen gebeuren gewoon. En sommige dingen moet je ook niet kunnen verklaren.
1: Nee, precies. Het is ook dingen die ik bedenk, die komen gewoon in mij op. En dan werk ik sommige dingen uit. En dat worden dan nummers.
0: Ja, heb je dan ook bepaalde situaties in gedachten die je bent tegengekomen in het echte leven, waarvan je denkt van hey, hier gebeurt zoiets vreemds of hier kan ik zoiets vreemds van maken? Is dat dan ook dat het dan omgeturnd kan worden tot een liedje? Of een song of een track of een iets?
1: Ja, kom wel. Ik was laatst in een club en toen heb ik met een wat oudere vrouw geflirt. Daar heb ik een nummer over gemaakt nu.
0: Ja,
1: je komt op mijn album.
0: Ja, want je hebt nu een EP uitgebracht, maar je gaat gewoon door, want je borrelt helemaal vol van inspiratie.
1: Zeker, ik kook over.
0: Ja, is dat dan een stap verder of hoe zie jij je ontwikkeling op dit moment?
1: Mijn ontwikkeling zie je? Ja, ik ben nu dus bezig met een album, nu Zinvolle Onzin eruit is.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt eigenlijk een soort iteratie daarop. Eigenlijk gewoon Zinvolle Onzin 2.0.
0: Ja.
1: Meer hyperpop, meer jumpstyle, meer hardcore.
0: Ja.
1: Maar ook nog steeds hiphop.
0: Ja.
1: Hoe ik het verder zie, ja. Ik ben heel veel meer gaan samenwerken met mensen, dus dat is super leuk.
0: Ja.
1: Ik zit met allemaal super creatieve mensen om me heen, dus dat is...
0: Ja,
1: daar ben ik heel dankbaar voor dat ik met hun het ook een beetje samen kan doen.
0: Ja, vaak heb je dan 1 en 1 is 3, hè?
1: Ja.
0: Je stuurt elkaar naar plekken waarvan je niet wist dat je daar kon komen.
1: Ja,
0: En als je dan even moet kijken naar jezelf, wat voor dan? Want je hebt wel een bepaalde stijl. Dat is ook een beetje, ja, dat weten de mensen van de vrijdagavond. Dat is ook een beetje de richting van Red met de Verschrikkelijke. Lachen, gieren, brullen. Vreemde gedachtenkronkels waarvan je achteraf denkt van, moh, misschien zit er ook wel wat in. Of zo kun je er ook tegen kijken. Wie zijn jouw inspiratiebronnen?
1: Oeh, ja. Sowieso Joost Klein. Mm-hmm. Dat is echt mijn grootste inspiratie. Voor de rest, ja, komt het van heel veel verschillende kanten. Ik vind Go To Gym heel vet. Mm-hmm. Echt moderne hiphop. Laatste tijd ben ik heel erg geïnspireerd geraakt. Ook door Jumpstyle en Hyperpop ook heel veel.
0: Ja.
1: Voor de rest haal ik ook veel inspiratie uit mijn vrienden.
0: Ja.
1: En ja, ze zitten hier ook naast mij.
0: Ja, nou ja, dat weer een shout-out naar je vrienden. Dat ze jou tot een bepaalde hoogte hebben gebracht. Wat ik ook herken in jouw tracks, niet alleen de recente, maar ook iets daarvoor, is dat je ook dingen terughaalt vanuit het verleden. Nou, je noemde net dat je ook richting de Jumpstyle gaat. Nou, dat is ook iets van 15, 20 jaar terug. Ben je veel naar oude muziek aan het luisteren, waarvan je denkt van, hey, dit is eigenlijk ook wel obscuur in die tijd, maar eigenlijk best wel goed nog steeds?
1: Een beetje. Niet superveel, maar wel, ja, een soort van Gen Z nostalgie.
0: Ja.
1: Kun je het noemen. Ja, eigenlijk. Nou,
0: en qua optredens zo, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als mensen jou live zien of willen zien, dat ze natuurlijk een hele ervaring krijgen. Een hele, ja, is het dan ook een soort van totaal pakketje of ben je daar eigenlijk nog niet mee bezig?
1: Ja, eigenlijk in de live shows komt eigenlijk alles samen. Mm-hmm. Dus ik doe daar ook heel veel theatrale elementen in. Dus het is echt de bedoeling dat mensen dan in de war raken eigenlijk.
0: Ja, er gebeurt echt wat op het podium.
1: Dat vind ik het allermooiste. Wat zeg je?
0: Er gebeurt echt wat op het podium.
1: Zeker.
0: Ja. Als je nou, want je bent natuurlijk alweer verder bezig met nieuwe tracks en bedenksels. Kijk, we hebben net jouw EP mogen ontvangen. Maar we kijken altijd verder en door. Kun je daar al stiekem iets over kwijt? Van welke kant gaat het op? Ja, Jumpstyle, noemde je net al. Wat voor onderwerpen komen dan bijvoorbeeld voorbij?
1: Oeh, ja. Ik wil dat het de vibe gaat hebben van de hele nacht doorhalen en dan vlak voordat de zon opkomt, de vogels horen fluiten. Mm-hmm. En Monster Energy drinken.
0: Ja. En is dat het ontbijt?
1: Ja, dat is het perfecte ontbijt. Ja. Nee, dat is avondeten trouwens. Dat is...
0: ja, het is maar net hoe je biologische klokje in elkaar zit, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, ik had ook begrepen, zeg maar, dat jij naast jouw afstudeer eindsprintje je muziekpassie, dat je ook aan het werk bent bij een AZC.
1: Klopt, sinds een paar weken is dat, ja.
0: En
1: ik doe daar muziekworkshops.
0: Ja, en daar kom je natuurlijk allemaal verschillende culturen kom je tegen. Ben je dan ook met een algemeen muziekprogramma bezig? Of is het ook echt een Jujuri-verhaal?
1: Ja, dat is nog een beetje uitzoeken. Ik vind dat ook best wel lastig nu. Om dat nu te gaan uitvogelen van wat gaan we doen überhaupt. Ja. Maar ja, ik ben er al wel mee bezig.
0: Ja. Het is soms ook maar net eventjes wie er voor je staan. Hè? Wat de behoefte precies is. Of wat ze kunnen en willen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is op zich wel super nieuwsgierig. Het is misschien ook wel weer inspirerend voor om dingen vanuit andere culturen mee te nemen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen van een AZC met hele andere dingen een hele andere kijk naar de dingen hebben. En dat, dan kan er voor jou misschien ook wel weer iets in je hoofd ontstaan waarvan je denkt van, hey, dit verhaal moet ik ook vertellen.
1: Misschien wel. Ja. Ik ga het meemaken.
0: Nou, super leuk dat je even aan de telefoon wilde komen. En prachtig dat je de, de absurde, chaotische muziek hebt gemaakt. Die je hebt gemaakt en die je nog gaat maken. Wij gaan de komende weken zinvolle onzin nog steeds aanstippen, zeg maar, op de vrijdagavond. We gaan nu even luisteren naar Eén voor Eén. Kun je daar nog wat over vertellen?
1: Eén voor Eén gaat over niet te veel tegelijk willen doen.
0: Ja.
1: Het is dancepop, het is catchy, het is een vibe.
0: Ja, nou, we gaan kijken of we de vibe kunnen voelen, Joeri. Dankjewel, hè.
1: Hell yeah. Graag. Dankjewel.

0: altijd leuk om Baksteen nog eventjes te draaien. En daar zit natuurlijk Red met de verschrikkelijke Rapper Stamhuis in. En Stalin, dat is de classic, noemen we dat er maar eventjes. We hebben hem ook een paar keer live gezien. En het is altijd hilarisch wat er op het podium gebeurt als Redmer meedoet. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor Peel. Want Peel die is weer terug. Ze zijn, 25, 30 jaar zijn ze uit elkaar geweest. Of in ieder geval niet meer bij elkaar. En ze zijn dit jaar weer bij elkaar gekomen. We gaan zo meteen even een nummertje draaien van Peel. Sarcoma. En daarbij is het te vertellen dat ze volgende week ook naar de studio te komen. Ja, ik weet niet of ze allemaal komen, maar sowieso Bert Steeman, de zanger van het gebeuren. Nou, dat is natuurlijk een bekende naam, want dat is een van de founding fathers van 8501 Indie in Jouren. Laatst hebben we daar een optreden van gezien en dat was al wel weer behoorlijk lekker allemaal. En vandaar dus dat ze ze even uit hebben genodigd. En wat ook wel leuk is te vertellen is dat 1 augustus... ondergetekende bij Concours Hippiek aanwezig is op een zaterdagmiddag met live radio. En Niels zit dan weer in de studio. Net zoals vorige week toen we met de Sweepedai in Jouren 3 uur radio hebben gemaakt op dezelfde manier. Spanenburg op locatie hebben we dat genoemd. Spanenburg komt naar je toe deze zomer. Drie pilots hebben we gepland deze zomer. En de augustus is dus de derde. We hebben er al 3 keer geweest dan. En als we dat volgend jaar misschien weer 5 of 6 keer kunnen doen, dan krijgen we het nou druk. Maar wel leuk druk. Over druk al leuk gesproken. Er zijn ook weer behoorlijk wat evenementen in de making van EWO evenementen. En dat is natuurlijk even wat oors evenementen van ondergetekende. En daarmee gaan we deze winter 13 muziekevenementen organiseren. En er zijn al een paar in de lucht. Dat kun je ook op onze poster, op de aankondiging zien. Maar binnen nu en een dikke week, dan zullen er behoorlijk wat duidelijkheid en helderheid komen wat er gaat gebeuren. Nou, heel veel mooie dingen gaan we doen. Onder andere met No Saint, Jack Bottleneck. Wie hebben we nog meer? Locked Out gaan we doen. Patrice en Haya Heidsma en Scarecrow Willy, ja, daar is nog één een verhaaltje bij. Al met al genoeg leuke en mooie dingen in het vooruitzicht. Maar eerst maar eens even denken over volgende week. Dan komt Peel dus in de studio. En straks doen we ook nog even bouwtjesbeleving. Maar eerst dus Peel met Sarcoma.
1: Look at this face. What do you see? Look at it, Sandra. What do you see? What do you see? Say it. Say it.
2: I mean, it's a face.
1: Yeah, but what kind of face?
2: Pale? Pasty? Psychotic?
1: No, it's a neatly chiseled, well-groomed, drop-dead

Boukjesbeleving, aflevering 39. In het hert van mijn gevoel zal ik die neerfjitten. In het hart van mijn gevoel zal ik jou nooit vergeten. Dit nummer kwam voorbij bij een concert van 30 jaar De Kast. Het is het laatste concert waar ik met mijn hartvriendin naartoe ben geweest. Nog steeds zie ik hoe ik even opzij keek en hoe zij zo ontzettend genoot. Dit was het nummer wat onlangs werd gespeeld toen ik samen met mijn oudste naar het afscheid ging. Haar afscheid. En waar ik het te kwaad kreeg, was daar in één keer die hand van mijn oudste. Een hand van warmte, troost en steun. Mijn hartsvriendin wilde een informeel afscheid zonder toespraken. Ieder maakt erin eigen keuzes en doet dat op een eigen manier. Alleen vind ik dat ze zichzelf daarmee tekort heeft gedaan. En dus kies ik hierin mijn eigen wijze en draag ik deze beleving op aan haar. We begonnen nooit als collega's. Volgens haar was ik het type kat uit de boom kijken en was ik best wel gereserveerd. Tot dat ene moment dat ik bij haar bureau stond en haar in dat moment tot steun was. Dat was het startpunt van Amigos para Siempre, in de uitvoering van José Carreras en Sarah Brightman, oftewel een vriendschap van meer dan 40 jaar. Een boodschap die zij mij jaren geleden gaf, in de vorm van een houten hart met daarop vrienden voor het leven. Ze was een vaste factor in ons leven. Niet alleen mijn vriendin, maar een gezinsvriendin. Betrokken bij mij, maar ook bij mijn kinderen. Chocola met Pasen, een letter met Sinterklaas, een kaartje voor de verjaardagen. Een van haar favoriete nummers was Fragile van Sting. Als dan dat bericht komt dat je ongeneeslijk ziek bent, maakt dat kwetsbaar. Wat volgt is een proces van vasthouden aan hoop. Steeds weer, soms tegen beter weten in. Maar ook een weg van steeds meer inleveren. En letterlijk iemand heel fragiel zien worden. En als beste vriendinnen kun je maar één ding doen. I'll walk with you, even if it's uphill. Zoals Laurie McKenna zingt in Uphill, oftewel er zijn. Simpelweg er voor elkaar zijn. Als je zo lang deel uitmaakt van elkaars leven en zo met elkaar verbonden bent, zijn er heel veel mooie dingen om op terug te kijken. Zo ontstond er een mooi kwartet, omdat ook onze moeders het heel goed met elkaar konden vinden. Met z'n vieren naar Helmoet Lotti of André Rieu. Maar ook die cd Hitstuff die ze voor me kocht na het concert van Voicemail. En die keer dat ze belde en zei: wij komen oppassen en jullie gaan naar Voicemail. Dancing in My Dreams van Tina Turner, als dierbare herinnering aan het concert in Tialf waar we naartoe gingen. Of die voorstelling van Joris Linssen over zijn reis naar Mexico en het leven vieren. Waar de Boomtown Rats zongen over I Don't Like Mondays, was vanaf het moment dat ze ziek werd de maandagavond onze avond. Met voor mij standaard een cappuccino. Een gesprek over hoe was jouw week? Hoe is het met de kids? Nog wat beleefd op je werk? De avond vullen met bijpraten of samen kijken naar Bed and Breakfast vol liefde of Hunted. Samen nog uitstapjes gemaakt naar een museum of een tentoonstelling hier in de buurt. Of even een kopje koffie met wat lekkers in de stad. Die ene bijzondere middag op het terras op Lauwersoog, waarbij we vooral in stilte bij elkaar zaten en dit zo fijn voelden. De nummers Rose van Hendrik Skram en El Saber van Pascual Reyes, die in afspeellijsten staan, zullen me altijd herinneren aan onze filmhuisavonden. Films waar we beide van onder de indruk waren. Altijd na afloop nog even een drankje doen.
Ik kreeg van haar eens een app met "Deze is zo mooi." Het was het nummer Trista Pena van Gypsy Kings. Dit is het nummer waarmee ik deze beleving afsluit. In warme, dierbare herinnering aan wie zij was, aan wat ze gaf, maar ook aan de cursus Spaans die we samen volgden en vaak afsloten met nog even een wijntje. In dankbaarheid terugkijken op een waardevolle vriendschap. Hou vasthalen uit zoveel herinneringen en mij wegzoeken in de weg van verdriet en gemis. Hou vast en troost vinden in muziek. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende beleving.

Nou, dan zijn we bijna weer aan het einde gekomen van deze twee uur. Hier bij RTV Spannenburg gaan we nog even twee uur door. Onder andere met filmpraatje met Janna, Metal met Seert. En natuurlijk gaan we even praten met Sian Sterkenburg van Core Bookings. En hebben we lekkere muziek van onder andere Nieuwland en Paul Fens and Friends. Nou, voor de rest houden we ermee op. Wij bedanken natuurlijk even Niels voor de techniek. Pieter, Juri en Boukje voor hun

van Noorderwind Live. Een paar weken terug live opgenomen. Kunnen we mooi even uitzenden op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot na het volgende uur en tot de volgende keer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is het 3e oren.

pindakaas, goede vezels, vitamine. Niks gelogen, ik heb proteïne. Zat weer beren, broodje smeren met café. Grote spieren, smeer, smeer, smeer. Broodje pindakaas nog een keer. Meditatie doet me zorgen zeer in.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors. En wij hebben geluisterd naar Pindakaas. En dat is een van de tracks van album van de maand juli. Zinvolle onzin van Yuyori. Nou, we hebben eerder deze avond al even mooi geluisterd van hoe het allemaal zit en hoe het allemaal komt. Dus ja, wat dat betreft, Jana, zijn we weer mooi op de hoogte.
1: We zijn weer op de hoogte, jawel.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want wij gaan sowieso ook weer helemaal op de hoogte raken van de laatste films die in deze periode gaan uitkomen.
1: Ja.
0: Twee nieuwe films, twee blockbusters, vraagteken.
1: In ieder geval één blockbuster voor de hele familie, van Jana. En wat ik zelf een hele ontzettende komische film vind, is The Invite.
0: Nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. We hebben een paar lekkere deuntjes hebben we klaargezet. Mensen moeten maar even nadenken van uit welke films ze allemaal zijn gekomen. We gaan luisteren naar Accidentally in Love van The Counting Crows. The Power of Love van Huey Lewis en The News. En Pocket of Sunshine van Natasha Bedingfield.

0: Nou, hebben we Jailhouse Rock ook nog even gedaan van Elvis Presley. Want ja, Elvis kan altijd tegenaan, hè?
1: Elvis, hoe fijn is het. En die heeft trouwens toch ook heel veel films gemaakt. Dus hij mag erbij zijn.
0: En er zijn ook recentelijk nou weer nieuwe films over hem uitgekomen. Of samen met hem. Dus ja, dan...
1: Als het niet vanuit het perspectief manager is, dan vanuit het perspectief vrouw. Of vanuit zijn eigen. Ja. Jazeker.
0: Maar altijd gevuld met lekkere muziek.
1: Ja.
0: Dat proberen we ook in de derde uur te doen. En ja, we hebben eigenlijk ook altijd weer onze vaste klanten hebben we op de playlist staan. Paul Fans and Friends en Newland natuurlijk. Dan weet je wel hoe laat het is.
1: Die horen er gewoon bij. En keuze is reuze.
0: Ja, ja, want ze hebben allebei een lijst met muziek van Heb ik jou daar. Daar kun je tot aan de kerst alle vier uren van even
1: door. Een breed repertoire, Henk.
0: Dus we moeten soms ook nog wel eens even... hebben ook nog even keuzestress welke we gaan doen. Nou, voor Paul Fans and Friends hebben we Hymn for the Bodies of Light hebben we deze keer gedaan.
1: Ja.
0: En All I Want to Do is Party. Dat is een recentelijk nummer van Newland. Maar het was eigenlijk ook wel weer even tijd. We zitten midden in de zomer. Om een stukje van Grease te doen.
1: Hebben we het over Summer Nights?
0: Dan weten we natuurlijk dat we het over John Travolta en Olivia Newton-John hebben. Nou, die doen we daarna ook nog eventjes. Maar zoals gezegd, nu eerst Paul Fans and Friends en nu eerst Newland.

0: Ja, dat was Along the Way van Auli, Katrien en Dwayne. En dat zijn dan de acteurs, actrices die zingend hun Vaiana onderdeel, zeg maar, vertellen.
1: Ja.
0: Maar dit is geen gewone Vaiana, hè? Want die, was, die is alweer oud.
1: Nou ja, dat was gewoon een animatiefilm. Mm-hmm. Met een fantastisch ingesproken versie van de acteurs die nu de live action gaan spelen, Henk.
0: Ja.
1: Want Dwayne The Rock Johnson, die is er gewoon weer bij. Ja. Als Maui.
0: Ja.
1: En ik vind het geweldig om te zien. Ik heb natuurlijk de afgelopen weken allemaal interviews voorbij zien komen. En spontaan beginnen ze te zingen. En dan denk ik, hoe leuk is het als je gewoon met een zekere mate van zelfspot,
0: ja,
1: lol kunt hebben op een podium. Want dat straalt er wel af. En deze film heeft gewoon alles in zich om een kaskraker te worden.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit is dan Vaiana, maar in het Nederlands heet die Moana.
1: Ja.
0: Waarom was dat ook alweer, dat die naam anders is? Of
1: ik weet niet of we dat openbaar mogen uitspreken, want er zat nogal een 18-plus reden achter, Henk. De naam Vaiana die is hier gekoppeld aan een ander soort film.
0: Oké.
1: Okay. Zoals ik begrepen heb, dan. Maar pin me er niet op vast.
0: Ja,
1: In ieder geval is er een bepaald stigma wat heerst bij de naam Vaiana. En ja, vandaar dat ze in Nederland de titel
0: hebben
1: Moana, ja, noemen. Maar de originele versie, die staat toch altijd als alternatieve titel Vaiana.
0: Ja.
1: En aangezien wij bij het originele titel blijven.
0: Is het dan ook zo dat er dan ook een Nederlandse versie van is, van deze real-time film?
1: Niet overal.
0: Nee.
1: Meestal zie je bij de live-action film dat het een originele versie blijft.
0: Ja.
1: En soms komt er wel een Nederlandse versie uit. Ja, Henk. Ja. Ik denk dat dit het mooiste is in de originele lijn.
0: Bij een animatie, daar kun je dan de lipbewegingen nog wel een beetje kloppend krijgen.
1: Juist.
0: Maar als je Dwayne Johnson Nederlands hoort praten, kloppen de lippen niet met wat je hoort.
1: Nee, en wat je toch ook vaak ziet is dat bij een live action de doelgroep alweer iets ouder is.
0: Ja.
1: En dan is het in Nederland in ieder geval ook niet strikt noodzakelijk om een film in het Nederlands uit te brengen. Want wij zijn eigenlijk allemaal opgegroeid met originele taal.
0: Ja, klopt.
1: Leer maar lezen, zeiden ze dan vroeger.
0: Ja, zeker. Deze film, volgt hij dan ook het oorspronkelijke animatiefilm? Qua verhaal?
1: Ja, hij volgt gewoon, zeg maar, het avontuur weer op van Vaiana, waar ze gestopt zijn de vorige keer.
0: Mm-hmm.
1: Deze keer heeft ze wel het een en ander geleerd. Hè, want zij weet van haar kracht, zij weet van haar doel in het leven.
0: Mm-hmm.
1: En zij weet nu ook wel dat zo'n halfgod Maui niet altijd helemaal hetzelfde wil als wat zij wil.
0: Nee.
1: En in dit avontuur gaat Maui in dit geval samen met Vaiana op pad om dan toch het gestolen hart te gaan vinden.
0: Ja. Zit hier in deze film dan toch heel veel CGI, omdat je toch ook wel weer met dieren of met fictieve omstandigheden te maken hebt. Dat is ook best wel lastig om dat allemaal weer een decoortje van te maken.
1: Ik denk dat ze er heel veel elektronische wezentjes hebben gehad.
0: Ja.
1: En daar zie je in de film dan weer helemaal niks van terug. Mm-hmm. Dus CGI was wel echt noodzakelijk. Ja. En ik denk ook, dat valt natuurlijk voor alles wat te zeggen. Hè? Dat hele AI gebeuren is, als leraren die zeggen wel eens, het is afgenomen intelligentie en zo. Maar het is natuurlijk in sommige fronten een heel mooi hulpmiddel om geen onveilige situatie te creëren voor de acteurs of voor de dieren. Hè? En dan is dit mooi.
0: Ja, nou, we hadden eerder deze avond met Arjen ook al eventjes. Vorige week hadden we ook al een verhaaltje over dat AI. Het moet zijn weg even vinden. Het is nieuwe technologie. Het is iets nieuw. En sommige mensen zijn daar bang voor. En andere mensen die omarmen het weer. Maar daar zal weer een bepaalde balans komen. Kijk, want wij snappen er natuurlijk de acteurs ook wel, dat die zeggen van ja, en de decorbouwers en alle andere mensen die op een film zitten omstappen. Het gebeurt dan straks allemaal achter een computer of door de computer zelf.
1: Nou, en erger nog, het wordt gedaan zonder de toestemming van de acteur. Dus hun gezicht hangt erop. Hè. Je ziet op TikTok ook filmpjes voorbij komen van een Tom Cruise En dat is allemaal van de computer.
0: Ja.
1: Maar het ziet er zo levensecht uit dat men denkt dat hij het is.
0: Dat hij aan het vechten is.
1: Nou, bijvoorbeeld. En daar krijg je natuurlijk vreemde situaties van. Hè? Dus je wordt veroordeeld op basis van iets wat jij niet bent.
0: Fake news.
1: En dan moet jij gaan uitleggen van ja, daar ben ik niet.
0: Nee, dus dat blijft gewoon altijd lastig. Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Nou, en ja, wat dat betreft... je hebt voor- en tegenstanders. Dan kunnen we misschien meteen ook wel door naar Infight. Want dat is eigenlijk ook wel weer... ja, het is een comedy, maar het ook een soort van een en al misverstanden, zeg maar. Of...
1: Ja, want eigenlijk begint het al met één groot misverstand.
0: Ja.
1: Nou ja, eigenlijk is één koppel heel erg op hun eigen privacy en die voelen zich aangetast in hun privacy. En in het kader van de ouderwetse normen en waarden willen ze de buren daarop aanspreken. Van, joh, hey, doe wat aan die gordijnen voor je raam. Want ik voel er niet zoveel voor dat jullie bij mij binnen gluren. Of dat ik dingen zie gebeuren bij jou waar ik niet mee
0: gezien en horen als.
1: Geconfronteerd wil worden. Maar ja, dan nodig je je lieventallige buren uit. En in plaats dat ze jou niet leuk vinden, vinden ze misschien net iets te leuk.
0: Ja.
1: En worden je vragen gesteld en voorstellen gedaan... waarvan je denkt, wauw, wat?
0: Ja. Ja,
1: van partnerruil en lang levend feesten. Dat is natuurlijk wel even een ander uiterste voor een ouderwets georiënteerd koppel.
0: Ja, je hebt inderdaad twee stellen, Joe en Angela. En die nodigen hun bovenburen Pina en Hawk uit om... Ja, om ze de waarheid te zeggen. Om gewoon een beetje tot verantwoording te roepen.
1: Dit wil ik niet, kom op.
0: En doe even normaal. Maar dan blijkt dan inderdaad dat dat best wel... dat ze hele interessante hobby's hebben. En misschien ook wel... Ze leggen uit wat er allemaal gebeurt.
1: Nou ja, ze gaan hun wel even vertellen wat ze eigenlijk willen. En dan zie je het ouderwetse koppeltje van... Hè? Maar ook met mij dan.
0: Ja.
1: Hè? Want ik kan je eigenlijk niet voorstellen dat... ja, ook met jou, meneer. Hè? Kom op, het zijn niet alleen maar vrouwen die direct zijn. Maar hup, nee. En dan zie je toch wel dat... nou ja, aan de ene kant voelen ze zich ongemakkelijk. Aan de andere kant gevleid. En daarnaast is er nog het vraagstuk, is het echt...
0: Ja.
1: Of word ik nou in de maling genomen?
0: Je hebt
1: welke
0: ook,
1: kant gaat het uit?
0: Je hebt de goede acteurs en actrices heb je er ook bij. Want het is een comedy. Maar de mensen kunnen ook hele serieuze rollen spelen. Maar kunnen ook dingen een beetje over de top doen. Dan wat onder andere Seth Rogen doet mee.
1: Ja.
0: En Penelope Cruz. Nou, die kunnen ook gewoon bloedserieus je voor de gek houden.
1: Ja. Ik moet zeggen dat zij over het algemeen wel hele wisselende rollen hebben. En Penelope Cruz is de laatste paar keer toch echt wel meer in de actiecomedies te zien. Stuk voor stuk leuke films overigens. Ik denk dat deze film heel leuk kan zijn. He, wat ik vorige week al vertelde. Dit is wel wat luchtigere kost dan slachtfilms en epidemiefilms. Maar lekker zomers, zou ik zeggen.
0: Ja, en Edward Norton doet ook nog mee. En dat is ook over het algemeen... Ja, die speelt ook altijd in twee lagen. Daar heb je ook altijd het gevoel van... daar zit nog meer, veel meer onder dan wat hij laat zien.
1: Ja.
0: En een blikopslag bij hem... dan weet je als er van... oei, dit moeten we even in de gaten houden. Er zit hier een dubbele bodem onder.
1: Ja, nou ja, in eerste instantie lijkt het daar wel op. Als je de film zelf hebben wij ook nog niet mogen zien. Die komt nu net uit. Dus wij moeten het doen met een stukje trailer... en de informatie die ons gegund is... En dan zie je als je de trailers bekijkt, spoiler, wel dat er een zekere mate van tweestrijd in zit. Dus ja, welke kant gaat het uit, Henk?
0: Ja, nou, we gaan het mooi aanwachten allemaal. Waar wel zeker mee doorgaan is lekkere muziek draaien. Nou, wij doen By Your Side van Sade. Die zit ook bij de Infight in het mapje. Sade, een zangeres uit de jaren 80, 90... die een tijdje weg is geweest en zo nu en dan weer prachtige muziek uitbrengt. Onder andere dus By Your Side.

0: Nou, en met A Lovely Night van Ryan Gosling en Emma Stone. Met welke film was dat ook alweer? La La Land?
1: Die met altijd gedans en geswing. En dat is La La Land.
0: Volgens mij kwam die daaruit. Nou ja, dan kunnen we die ook weer even afvinken.
1: Hadden ze daar niet van die leuke prijzen mee gewonnen?
0: Ja. Nou ja, en we houden deze acteur en actrice natuurlijk mooi in de gaten. Die blijven maar met mooie leuke dingen komen. Zingen doen ze op het moment even ietsje minder. Maar wie weet in de toekomst weer eens eventjes. Ze hebben sowieso deze cd nog vol met filmmuziek en deuntjes. Die hebben ze gemaakt. Dus volgende week dan gaan we gewoon weer over film praten. Het moet niet, moet niet gekker worden. Welke films gaan we dan bespreken?
1: Nou, de film van het jaar. Althans, zo wordt die aangekondigd. The Odyssey. Mm-hmm. En een alternatieve film. Good Luck, Have Fun, Don't Die.
0: En volgens mij was dat een of andere komische science fiction film.
1: Een beetje wel, ja.
0: Nou, dat ik heb al een klein stukje gezien daarvan. En dat zijn sowieso twee hartstikke leuke films om volgende week even over te praten. Bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Wij gaan nog even een uurtje door. Straks na het nieuws, dan hebben we het Tjeerd van Popta. Die even langskomt om zijn metal te laten zien. En we hebben nog even een praatje met Sian Sterkenburg. Die heeft ook wat interessants te vertellen. En tenminste, dat vind ik. tot aan het nieuws doen we nog even This Land van Hans Zimmer. Maar nu eerst Dear Hollywood van Ammonia Caramel. Tot zometeen. Dear.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Something Else. En het nummer Not Surprised is een van de nieuwe liedjes die uit de pen is gekomen van onder andere Els van der Greft, die in deze band zit. Nou, het is een graag geziene gast op de vrijdagavond. Ook in het derde uur komt ze nog wel eens eventjes langs met Newels of in andere hoedanigheden. Maar nu dus eventjes in haar eigen band Something Else. Nou, we hebben in dit laatste uur toch nog even een paar leuke dingetjes. Zeker om voorop te blijven. Natuurlijk straks het hele verhaaltje met Tjeerd van Popta, die weer met lekkere metalmuziek hier naartoe is gekomen. Maar van tevoren hebben we ook nog eventjes telefonisch contact met Sian Sterkenburg. Dat is een bekende naam in de noordelijke muziekscene. Niet alleen als drummer, maar ook onder andere als boeker van Core Bookings. Super interessant allemaal, dus daar moeten we alles even van weten. Laten we eerst met zijn eigen band even beginnen. Het nummer Outsider van Pulsation.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar Pulsation. Outsider eventjes. De snelloper op de vrijdagavond komt regelmatig eventjes langs. En ja, we zagen in op het lijstje wie er allemaal aan meedoen. En ja, de drummer is een bekende naam. Onder andere drummer van Tara, Quiet As Always, Dirty Robot. En dus van Pulsation. Sian Sterkenburg, goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want wij gaan inmiddels ook alweer een 5, 6 jaar terug dat we elkaar voor het eerst hebben gezien. Was volgens mij Jouren bij de Kleine Prijs van Friesland. Dirty Robot, allemaal. Ja. Dus, veel gebeurd en veel mooie dingen meegemaakt. Jullie, wij, allemaal in de muziekzin in het noorden van Nederland. Maar nu dus Pulsation. Wat is dat voor band?
1: Ja, we zijn een hardcore beatdown band uit Joure. Ja. We proberen zo long mogelijke muziek te maken. Voor zo agressief mogelijke sound. Voor eigenlijk de meest lieve mensen. Ja. Dus een heel harde moshpit. Van mensen die elkaar daarna een knuffel geven.
0: Ja, en dat is de bedoeling. Dat we na de tijd nog even een glasje bier met elkaar drinken. En dan zeggen van tot de volgende keer. Ik zag nog veel meer mooie dingen bij jou staan. Want je bent niet alleen drummer, kapper. Maar ook assistent programmeur bij Poort -Bolwerk. Bezig baasje dus.
1: Ja, je kan niet zo moeilijk of niet zo makkelijk stilzitten, inderdaad. Ja.
0: Ja, hoe lang doe je dat al in steek?
1: Sinds oktober. Ja. Sinds oktober 2025.
0: Ja, dan heb je de eerste seizoen bijna gehad. En dan van volgend jaar weer druk bezig, neem ik aan.
1: Ja, zeker. We zijn al bijna het hele kalenderjaar al volgeboekt. Ja. En we zijn straks met Q1 en Q2 zijn we al wat bezig. Maar hier moeten we wat meer in gaan kleuren straks. Ja. Nou, dat snel.
0: Het is sowieso mooi dat er veel nieuwe dingen aanstaande zijn bij in Sneek, bij Poort. Is een soort van rebranding is er aan de gang. Allemaal nieuwe frisse bands en mooie acts die naar Sneek komen. Assistent, programmeur, wat houdt dat precies in dan voor jou?
1: Ja, goede vraag. Wat ik vooral doe is het uitzetten van shows. Mm-hmm. Dus ervoor zorgen dat shows online komen, dat er contact gehouden wordt met boekers. Het zijn eigenlijk 9 van de 10 keer zijn het boekers, soms doen bands het zelf. Mm-hmm. Dus dat het artwork online komt, dat marketing dat dus maakt. Dat ze ticketlinks ontvangen, dat ze meekijklinks ontvangen, want boeken willen ook zien hoeveel kaarten verkocht zijn ondertussen. Hè. Moeten ze nog bijsturen in de promotie of loopt het al heel lekker? Mm-hmm. Ik denk mee in de programmalijnen. Dus hey, we hebben nu deze band geboekt. Wat is een goed vervolg hiervan? Ja. We hebben gewoon een bepaald publiek in huis. Hè? Wat vindt dat publiek leuk? Wat kunnen we hier daarna weer gaan boeken? En wat zijn verfrissende nieuwe acts die er weer bij passen? Mm-hmm. En dat is eigenlijk vooral mijn programmeursfunctie.
0: Ja, nou, ja. Dat klinkt reuze interessant. En nu had ik ook begrepen, zeg maar, dat daar weer prachtige avonden, zeg maar, eraan staan te komen. Zitten daar ook dan veel noordelijke bands bij of artiesten bij in verschillende genres?
1: Voornamelijk in de heavy genres zitten wel vaak supportbands die lokaal zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Jemma Engde die DRI support op 1 augustus. We hebben het Keihard Festival elk jaar. Mm-hmm. Dat is dit jaar ook weer. Okay. In september. En daar komen gewoon 8 Friese bands, lokale bands. Allemaal van het harde genre. Van punk tot hardcore tot death metal, black metal. Noem allemaal maar op. Het is echt voor ieder wat wil. Het is echt een samenkoming van de scene.
0: Nou,
1: en dat is heel tof.
0: Dit klinkt allemaal heel interessant. Misschien is het wel leuk dat we ter zijner tijd nog eens even met elkaar bellen. Als jij zegt van, we hebben nog mooie dingen in petto voor Poort. Misschien kunnen we daar dan nog eens een keer extra aandacht aan schenken. Je noemde net ook dat je contact hebt met boekers als assistent programmeur. Maar je bent zelf ook boeker bij Core Bookings.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En wat houdt dat dan in? Want dan heb je het er maar druk mee.
1: Ja, zoals ik net al eerder zei inderdaad. Ik kan moeilijk stilzitten. Mm-hmm. Wat dat inhoudt is eigenlijk dat ik moersbare band uit Friesland. Daar boek ik shows voor. Ja. En ik organiseer 3 keer in het jaar in de popbunker Built to Rise. Mm-hmm. Wat een underground hardcore event is. Dus op laagdrempelige manier 3 bands neerzetten. Een vloershow, dus heel intiem. Mm-hmm. Dus geen podium ertussen, geen barricades, dus de hekken en beveiliging. Dus heel underground.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Het enige wat is het publiek met de band scheidt, dat is de monitor, bij wijze van spreken.
1: Ja, en zelfs die staan er niet. We staan gewoon over de versterkers gewoon door je hard te spelen. Dus ja. Ja, wat het onderscheidt is letterlijk lucht en een microfoon.
0: Ja. Nou had ik
1: en die microfoon wordt ook vaak genoeg gedeeld trouwens.
0: Ja, iedereen mag meedoen.
1: Ja, zeker. Dat is het mooie. Dat is ook het mooie van hardcore. Iedereen mag meedoen. Ja. Dus als je de teksten kent, dan is de mic yours. Ja? Zoals de zanger wel zegt.
0: Nou, en nou las ik dus dat Cletus en Death to Death ook in jouw boekje staan. Die probeer je ook aan de man te brengen. Nou, Pulsation, dat is je eigen band. Heb je net al even wat over verteld. Cletus en Death to Death, die kennen we op de vrijdagavond ook. Want daar zitten ook bands, daar zitten ook artiesten zitten erbij die we ook al jaren en jaren kennen. Ook via de Kleine Prijs van Friesland natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat soort bands... moet je veel moeite doen om die aan de bak te krijgen, om die op een podium te krijgen?
1: Dat hangt ook van het podium af en van de band af.
0: Ja.
1: Ik merk zelf bij Devil to Death is het allemaal wat makkelijk verkoopbaar. Die zitten vooral in een hardcore hoek waar heel veel punkers het leuk vinden, heel veel metalheads het leuk vinden, maar vooral ook de boekers, de programmeurs het zelf tof vinden. Mm-hmm. En zij willen ook overal en nergens wel spelen.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het allemaal even wat makkelijker.
0: Ja. Ja, en Cleet is, dat is een geval apart, dat noemen ze dat, hè?
1: Ja, in mijn opinie is het een supergoed geval apart. Het is een hartstikke goede band, het is hartstikke goed in elkaar, supergoede muzikanten. Het is hard, het is snel, het gaat alle kanten op.
0: Ja.
1: Maar goed, dat ik het leuk vind, dat maakt het niet altijd dat het publiek het altijd evenveel leuk vindt, of dat de band zelf extreem veel wil spelen met die band. Mm-hmm. Want ja, er zijn er ook gewoon heel veel leden van Death to Death bij, en die hebben zelf voorkeur ook voor Death to Death.
0: Ja. Ja, er komt veel bij kijken. Ik heb Cleet eens een keer live gezien bij Eurosonic Noorderslag. En ja, dat is toch een dikke power band is het eigenlijk. Er gebeurt zoveel. En dat was een heel klein nauw hokje waar we stonden, zeg maar. Maar moet je nagaan, als je in een groot vierkant staat van 20 bij 20... dan wordt het helemaal een gekke boel qua publiek, maar ook qua band.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, we hebben ze allemaal wel live gezien. Pulsation nog een paar weken terug in Heerenveen. Daar was jij niet bij, maar de drummer van Cletus, Neil, die stond toen, die zat toen achter de drums. Ook een en al energie. En toen was het nog net niet zo heel erg warm, maar was het aan het einde van de avond wel gewoon bloedheet. Omdat iedereen goed zijn best had gedaan, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik heb veel goede verhalen gehoord over die show.
0: Ja.
1: En ik laat niet elke drummer mezelf vervangen. Maar aan Niel dan vertrouw ik het zeker wel toe. Ja, 100%. Ja.
0: Nou, Sian, hartstikke mooi dat je even in wilde bellen. Als boekers zijnde, kun je zo uit je hoofd nog dingen noemen waar Pulsation, Cletus of Death to Death deze zomer nog te zien is? Of zeg je van, bekijk de socials maar even.
1: Op zaterdag 11 juli speelt Pulsation in Arnhem.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is heel vet. Death to Death speelt in Tolminator.
0: Mm-hmm.
1: Eind juli. Op maandag 27 juli spelen ze op Tolminator in Slovenië. Dus dat is een heel vette.
0: Ja. Dat is een goede voor de reiskosten.
1: Sorry?
0: Dat is een goede voor de reiskosten.
1: Dat is een goede voor de reiskosten. Ja, zeker.
0: Ja. Ja.
1: Zeker.
0: In Oost-Europa, daar is iedereen gek van de metal en van de harde muziek. Hè? Dat is,
1: ja,
0: dat
1: leeft in Nederland ook meer. Ja, ja. Zeker. Ja, en, dat is echt bizar. En Duitsland en Oost-Europa. Ja.
0: Ja, gekke boel. Nou, prachtig allemaal dat dingen lekker lopen bij Core Bookings. Kunnen mensen jou ook volgen met jouw boekingsbureau? Contact met jou opnemen voor bepaalde dingen?
1: Ja, zeker. Via Instagram, via de mail, via WhatsApp. Ja. Ja, eigenlijk via heel veel wegen wel.
0: Ja, nou, ze weten je wel te vinden volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Hey, Sian, dankjewel dat je even in wilde bellen en even wat achtergrondinformatie gaf van wat je allemaal wel niet doet. We gaan deze zomer denk ik nog wel eens even vaker met elkaar bellen over Poort, over je assistent programmeurschap. We gaan luisteren naar Death Until Death, Growing at the Flesh, maar nu eerst Assimilate van Cletus. Sian, dankjewel.
1: Dat is super, dank je, jij ook.

0: zijn we weer helemaal op de hoogte waar Siam mee bezig is. En hebben een afspraak gemaakt dat we vaker met hem gaan praten. Want het is natuurlijk super interessant om wat hier allemaal gebeurt. En wat er onder andere met hem gebeurt. We zijn inmiddels weer halverwege. Het zit alweer aangeschoven. Goedenavond.
1: Yes. Goedenavond, ja.
0: Ja, je hebt vorige week heb je met Inner Self een optreden gedaan.
1: Klopt,
0: Dat was toch wel weer een behoorlijke ervaring.
1: Dat was voor mij een hele andere ervaring dan met Defmat. En je ziet gewoon dat deze jongens gewoon al 10 jaar of meer ervaring hebben. En deze tributeband die hun dan spelen, is fantastisch. En dan voor zoveel mensen spelen en ook nog op een buitenpodium was ook voor mij de eerste keer. Ja, dit gaat de geschiedenisboek in. Dit is gewoon een hele vette ervaring. En heel vet dat ze mij gevraagd hebben om hier aan mee te mogen doen.
0: Heb je nog heel vaak geoefend in hun oefenruimte? Of viel dat wel
1: ja,
0: mee?
1: Ja, nee, dat was echt wel nodig. Want Sepultura is gewoon hele aparte muziek. Hun spelen het oudere werk. En dat is gewoon zonder metronoom opgenomen. Dus het is echt op gevoel. En ik heb thuis toen wel mee zitten oefenen op Spotify. En op een gegeven moment wil het wel. Maar ja, in de oefenruimte, wat ik zeg, het is niet helemaal strak. Dus het is grotendeels ook op gevoel en op ritmisch gevoel dat oefenen. Dus ik heb al een paar oefensessies nodig gehad, zeg maar.
0: Ja, nou is Max wel redelijk strak, of niet?
1: Zeker, ja. En de rest ook trouwens. Ook hele goede muzikanten, ja.
0: Nou, krijg misschien een vervolg, dat weet je nooit.
1: Who knows?
0: Een mooie ervaring was het sowieso.
1: En ja.
0: Ja, laten we deze het laatste half uur ook een mooie muziekervaring ervan maken. Want je hebt weer, vijf artiesten, bands, acts met lekkere tracks heb je uitgeselecteerd.
1: Ja, vijf verschillende bands, vijf verschillende genres, ja.
0: Skeletal Remains, daar beginnen we mee.
1: Ja, een Amerikaanse death metal band. En die heb ik sinds een aantal jaren weer teruggevonden, zeg maar. Dan herontdek je dat weer. Het is gewoon vet. Het is gewoon hele vette, snelle muziek. Recht toe, recht aan. En lekkere snelle riffs. Hele vette solo's. En lekker lomp. Dus ik hoop ze nog een keer live te mogen zien in Nederland.
0: Ja.
1: Misschien luisteren ze en denken ze, goh, we gaan naar Nederland voor deze jongen. Dus ja. Who knows. Maar, ja.
0: Ik weet nog wel een band die dan misschien in het voorprogramma kan.
1: Ik ook nog wel.
0: Relentless Appetite gaan we draaien. Ja. Komt dat nog? Is dat dan een van hun grootste hits? Of is dat gewoon een lekker
1: ik
0: nummer?
1: Ik vind het gewoon een heel vet nummer. Ja.
0: Vind ik een goede reden om te draaien.
1: Ja.
0: Hier komt-ie.

0: Nou, dan was Trigger de Bloodshed weer eventjes. Of weer eventjes. Nee, dit is de eerste keer dat we deze band draaien.
1: Ja. We gaan naar de Tweede Wereldoorlog met deze band. En er zijn heel veel bands met de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is wel lekker lomp. En je hoort gewoon dat hun zich echt verdiept hebben in die veldslagen en in die gevechten, zeg maar. En dat hoor je ook terug in de ritmes en gitaarpartijen en zo. Dat vind ik gewoon heel vet. Ja.
0: Hollow Prophecy hebben we dan geluisterd. Ja. Is dit dan ook een band die je al langer volgt? Of is dit iets die je dan een afgelopen jaar bent tegengekomen?
1: Nee, dit ken ik al een aantal jaren inderdaad. Alleen ja, dan denk ik van god, dat gooi ik een keer in de playlist en dan vergeet ik dat weer. Ja. En nou kwam het voorbij terwijl ik playlist aan het maken was. Dan, ja, hij moet erin.
0: Ja, niet druk
1: deze band moet erin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Geldt dat dan ook voor Satyricon?
1: Satyricon, ja. Ja, een Noorse band? Volgens mij Noors. Oeh, sorry als ik het verkeerd zeg. Volgens mij zijn ze Noors. Noorse black metal band. Ja, ook. Een legendarische band. Een cult band. Die ook al heel 35 jaar meegaat. Ja. Dus, en dit is gewoon heel vet nummer. Modern Noord. Een heel bekend nummer ook. Dus, ja.
0: Kan je dit dan een van hun grote hits noemen? Signature songs?
1: Ja, zeker. En ik weet niet of mensen het weten, maar een jaar of 10 terug zijn ze ook op Into the Grave geweest, zeg maar. En toen hebben ze dit ook gespeeld, dit nummer. Dus staat altijd op een playlist, setlist als ze spelen, zeg maar. Dus,
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, dat was Machine Head. Ja, dat is ook weer een nieuwe act. We doen dit nu al anderhalf jaar, geloof ik.
1: Ja, bijna 2 jaar.
0: Ja, het schiet er mooi op.
1: Ja.
0: Maar volgens mij hebben we Machine Head nog niet eerder gehad.
1: Nee, klopt. Nee, dat is ook heel wat anders natuurlijk. Het is wat rustiger, het is wat meer heavy metal, het is wat meer rockachtig. Maar toch wel een hele vette band. En ik heb ze toen in 2012 een keer op Graspop gezien. En dan zit je daar met een jointje en een biertje in het gras naar zo'n band te kijken. En dat denk je daar weer aan. Dan denk je, goh, ja, dat moet ook een keer in de playlist terechtkomen. Ja.
0: Nou, je bent de afgelopen jaren al bij zoveel festivals en optredens geweest.
1: Heel veel.
0: Op een gegeven moment dan heb je bij bepaalde bands, bepaalde
1: herinneringen.
0: Tracks, heb je herinneringen.
1: Klopt, ja.
0: En dat is natuurlijk ook wat het mooie van muziek is. Want ik ben zelf ook eens een paar keer bij de Frisian Metal Night geweest.
1: Ja.
0: En dan heb je toch bij bepaalde bands, dan heb je gewoon nog even een gedachte. Of een moment dat je met elkaar backstage of gewoon
1: precies
0: in de ruimte even contact met elkaar gehad. Of gewoon even iets hebt gezien. Wat ze op het podium deden.
1: Precies, ja.
0: En ja, dat zal dan altijd een soort van referentie blijven als de naam of het nummer weer voorbij komt.
1: Ja, muziek schrijft ook herinneringen. Ja.
0: Nou, Machine Head, David Dian.
1: Ja, David Dian, zoiets, ja.
0: Is dit dan nog een bepaalde nummer? Is dat dan een recent nummer? Of is het
1: Het is een oud nummer al. Ik denk een jaar of 20 jaar oud of zo. Ja.
0: Nou, we blijven altijd de metal scene volgen, jong en oud.
1: Zeker.
0: Nummers komen voorbij. Dat doen we volgende week ook weer. Want het loopt nu alweer richting 12 uur. As I Lay Dying, die hebben we nou wel eens eerder gehad.
1: Ja, dat blijft een van mijn favoriete bands van vroeger. En het is gewoon een heel lekker gitaarnummer met hele vette solo's en hele vette gitaarriffs erin. En As I Lay Dying is geweldig. En ik ben blij dat ze weer bij elkaar zijn. En ze zijn bezig met een nieuw album, dus
0: kijk, en dat is dan weer interessant voor einde dit jaar, misschien volgend jaar.
1: Ja,
0: er is
1: nog niks bekend over wanneer er iets uitkomt, zeg maar. De eerste single moet ook nog uitgebracht, maar ze blijven maar dingen posten in de studio en dat ze bezig zijn met opnemen, dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de fanbase weer een beetje opwarmen na.
1: Ze hebben een hele tijd slecht in het nieuws gestaan door van alles en nog wat en ze proberen dat weer wat te herstellen, zeg maar. En ze hebben toen opeens een wereldtour gedaan en dat heeft ze weer goed gedaan.
0: Ja, nou,
1: ja.
0: Electric Eye gaan we zo mee doen. Maar eerst nog even bedankt zitten voor vanavond. Volgende week daar ben je er weer.
1: Zekers, absoluut.
0: Mensen kunnen het natuurlijk ook nog even luisteren allemaal via de website van RTV Spannenburg. Dat is www.radiospannenburg.nl. En dan op de eigen pagina van Even Wat Oors, dat kan tot 4 weken teruggeluisterd worden. Ook dit vierde uur.
1: Absoluut.
0: Seert, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.